0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: geen feestje meer. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Wil moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Een botsing tussen een politiewagen en personenauto heeft gisteravond alleen schade veroorzaakt. Die wagens raakten elkaar op de Europalaan. Er zijn geen gewonden, de inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel en onderzocht wordt hoe de aanrijding kon gebeuren. Net als Utrechtse studentenorganisaties willen ook Tweede Kamerleden duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Die ging gisteren flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het kabinetsplan voor een renteplafond is nog niet klaar. Studentenclubs maken zich zorgen, net als verschillende partijen in de Kamer.
4: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, wij willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
3: Vanmiddag wordt verder gepraat. Studenten noemen de schuld een loodzware rugzak waarmee ze hun toekomst tegemoet gaan. Meerdere studentenhuizen in de stad zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad met graffiti. In studentenapps gaan beelden rond van de acties en een nepbericht over een poepoorlog. Het is niet bekend wie erachter zitten. Over een maand start een sportief evenement voor Metakids. Joep van het Hek is sinds gisteren de ambassadeur en hij geeft het startschot in Utrecht. Metakids verzamelt geld in voor onderzoek naar metabole ziekte bij kinderen. Het weer is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Het wordt maximaal 16 graden vanmiddag en ook vallen er een paar buien.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
9: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
8: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
10: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
8: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Hart en Strijd.
1: Nick Zimmel en Laura, Hart en Strijd. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Wat er van Laura geworden is, ik blijf het maar zeggen. Ik heb geen idee. Nick Zimmel weten we. Hè? Donderdag 8 oktober, ik zeg goedemorgen. Met 2 uur lang informatie uit de eigen stad Utrecht. En natuurlijk lekkere muziek.

Pascal Redeker en Badkamerkraan. Goedemorgen allemaal, het is donderdag en je hebt het al gemerkt. Het is druilerig en het is 12 graden. En we gaan er vandaag niet meer dan de 16 graden aan tikken. Dat is even wennen. Ja, zeker na gisteren, want gisteren was het ook nog een prachtige dag. Ik heb mijn ramen open gehad. Nou, ik denk dat vandaag misschien mijn kacheltje wel aangaat, je weet het niet. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en valt er verspreid hier en daar een bui. Nu dus nog regen, dat trekt langzamerhand richting Duitsland. En er is een windkracht 3 voor vandaag voorspeld. En morgen dan kan er ook regen vallen en dan is er een windkracht 4. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste weernieuws. Je hebt het al lang gemerkt. Vanochtend zat ik vroeg al wat dingen te doen en toen dacht ik, nou, af en toe valt er best wel een buitje naar beneden. Hoort er allemaal een beetje bij. Kom je richting Utrecht rijden, dan heb je weer file vanaf ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht toe. Tot en met Everdingen. Vanaf Everdingen tot Nieuwegein-Zuid staat er ook op de A2. Dat is wat dichterbij. 6 kilometer file op dit moment. Dat heb je natuurlijk als het een klein beetje regent. Dan gaan mensen op een rem trappen, dat is zo. Dan de A12, daarna richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. En dan de A27. 7 kilometer file tussen Lexmond en de Lekbrug bij Hagestein. En de A27 de andere kant op. 10 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En dan hebben we eigenlijk alle grote files wel gehad. Gauw door met muziek. Wat dacht je daarvan? We gaan beginnen. Jeffrey Eessen, Loco.

Vriezen en Loco. Loco hoorde hier bij Bingo FM. Ik had het van de week over die pakieten die tegenwoordig ook in Utrecht te vinden zijn. Dat heet eigenlijk een invasieve soort. Maar een invasieve soort is iets wat wordt geïmporteerd via de handel, via boten in Nederland binnengekomen. Of via dierenhandels, die beesten die ontsnappen dan. De rivierkreeft is dat wel. De pakiet wordt niet zo gezien. Die neemt waarschijnlijk geen plek in van andere beesten. Maar rivierkreeften, die zijn echt een plaag in Nederland. De Amerikaanse rivierkreeft, die kan heel veel schade aanrichten door planten op te eten en de grond om te woelen. En onder meer in de Kromme Rijn wordt nu onderzocht, maar ook in kleinere sloten, hoe dat nou voorkomen kan worden. Want ja, dat is toch wel echt een ramp. Ik weet nog wel, het meertje op de Lage Weide, daar mag je volgens mij rivierkreeften er zomaar uitscheppen en koken en opeten, als je dat wil. De Partij voor de Dieren zal nu gruwelen als ik dat zeg. Maar goed, er moet in ieder geval een aanpak komen tegen die beesten. Want ze vreten echt alles kapot. Echt alles ook een keer op. Hè. Het schijnt echt een ramp te zijn. Nou ja, er zijn al een heel aantal vangacties bedacht. En bij Utrecht komt dat voorlopig nog niet. Geen grootschalige vangactie. Verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens de waterschap weer bij het Rijk. En zolang landelijke afspraken ontbreken, zou het waterschap bovendien voor alle kosten moeten opdraaien. Het waterschap Utrecht, ja, de Stichtse Rijnlanden, zoals dat zo mooi heet. Wij betalen met z'n allen gewoon voor. Hè? Want dat staat gewoon op je belasting als je in Utrecht woont. Definitieve oplossing voor die rivierkreeftjes is volgens het waterschap nog lang niet. Komende jaren worden daarom nieuwe methoden getest en wordt verder onderzocht hoe watergangen zo kunnen worden ingericht dat de schade door rivierkreeften wordt beperkt. En tegelijkertijd blijft het Utrechtse waterschap bij de landelijke overheid aandringen op duidelijke en effectieve maatregelen. Die beesten zijn er nou al zo lang. En daar zijn dus blijkbaar geen landelijke maatregelen voor bedacht. Het is toch echt wel heel bijzonder, hoor. Nou ja. Je noemt het wel exoten of wat ik eerder zei, invasieve beesten. Eigenlijk horen ze helemaal niet thuis en zijn ontsnapt, maar hebben zich explosief vermeerderd. En die rivierkreeft, ja, je schijnt ze. Ik heb het ook wel eens gegeten, er zit maar weinig aan. Maar je kunt ze gebruiken om mee te dineren. Nogmaals, de Partij voor de Dieren zal nu zichzelf omkeren in hun eigen grafje. Maar als je ze vindt, dan zou ik ze gewoon koken en opeten. Dat is beter dan dat je zomaar gewoon. Ja, wat moet je er anders mee? Ik weet het eigenlijk ook niet. Nou goed. Lieve vegetarische veganisten. Hier is de Turfy Gang. En Française, nieuwe single. Uitbaas de Turfy Gang.

Midi aan John West en Hi Bibi. Een auto met keiharde hits. Skate is erachteraan. Bij mij komen ze hier heel vaak voorbij op de straatweg. Het skateparade spektakel is ieder jaar een feest voor 100 Utrechters. En je skilers, die kunnen met pech in 2027 in de kast blijven. Want ze krijgen maar geen hoofdsponsor gevonden. Dat zegt bestuurslid Jeroen Muller. Hij is 32. Hij rijdt al 9 jaar mee met de Utrechtse skateparade. En is sinds 2022 penningmeester. En ze krijgen maar geen hoofdsponsor. Kom op Rabobank of een ander groot bedrijf. Doe nou eens even over je hart strijken. Maar goed, vorig seizoen heeft de parade ook al zonder hoofdsponsor gereden. En dat werd met reserves opgelost. Nou zegt Jeroen, ja, ik heb geen idee waar we het anders vandaan mee moeten halen. Want door alle kosten komen we op een punt dat we het heel waarschijnlijk zonder hoofdsponsor gewoon niet redden. En Jeroen denkt aan dingen zoals die betaald moeten worden. Zoals, vergis je niet, hè, als de muziek over de straat gaat, moet je aan Buma Stemra, de organisatie die regelt dat de artiesten hun geld krijgen, moet er rechten worden verleend. Dat moet uitbetaald worden. Als je een radio in een winkel hebt, dan betaal je ook aan Buma Stemra. Vergunningen moet je regelen, materialen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, kleine sponsors hebben ze al, maar ze zoeken een hele grote sponsor. Dus als je dat toevallig hoort en je hebt een heel groot bedrijf, ja. Nou, ze hebben 100 vrijwilligers. Elke week rijden er 40 mee, waaronder EHBO's. Ik weet het, verkeersregelaars, DJ's en MC's en chauffeurs. Het is hartstikke succesvol. Het zou jammer zijn als dat weg zou vallen. Want het is een prachtig, gezellig, feestelijk en verbindend evenement in Utrecht. Aldus Jeroen. Van de Utrecht Skate Parade. Ik heb het al eerder gezegd. Nou, als je gewoon je wil aanmelden als hoofdsponsor, weet je, is het vast wel te vinden. Je kunt ook een mailadres gebruiken van indebuurt.nl. Want daar komt dit berichtje vandaan. Ik heb het al eerder laten weten, maar het is toch een ding. Het zou zonde zijn, hoor. Want ik zie het vaak voorbij komen. En dat ziet er hartstikke leuk uit. Vriendelijke mensen, geen overlast, hartstikke leuk. Voor en achter een auto met zwaailichten. En mensen vinden het allemaal top. Het zou jammer zijn als dat verdwijnt. Dus ik ben benieuwd of er een hoofdsponsor gaat worden. Hier is Toontje Lager, zoveel te doen.

TV-programma De Heilige Koe. Kun je dat nog herinneren? De Heilige Koe die maakte gebruik van dat instrumentale stukje in dit liedje van Toontje Lager. Hartstikke leuk programma. Tenminste, als je van auto's houdt. Ik heb er niet zoveel. Ik heb ooit een nieuwe auto gekocht. En zei tegen de dealer, doe me die maar. Hij zag er leuk uit. Ja, wil je niet weten wat hij dan kan? Ik zei, nee joh, dat maakt me niet uit. Nou, bleek een hele goede auto te zijn. Maar ik heb er jaren in gereden in ieder geval. Zoveel te doen, Toontje Lager. Kom ik hier nou toch weer bij? Geen idee. Mensen, we hebben Passie met Zoe Levi. Een liedje van Clouseau, wat Zoe Levi gezongen heeft. Gaan we naar het nieuws van half negen. Ik ben zo weer terug met een klassieker. Tot zo.

0: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi!
2: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: Bingo FM met het regio nieuws.
10: Goedemorgen. Een botsing in Utrecht tussen een politiewagen en personenauto heeft gisteravond alleen schade veroorzaakt. De wagens raakten elkaar op de Europalaan. De inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel en onderzocht wordt hoe die aanrijding kon gebeuren. De combinatie van regen en ongelukken zorgt voor een drukke ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat was het aantal files vanmorgen 2 keer zo lang als normaal op dat tijdstip. Ook in de regio Utrecht veel files, onder meer door een ongeluk tussen Lexmond en Houten. Meerdere studentenhuizen in Utrecht zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad. In studenten-apps gaan beelden rond van de acties en ook een nepbericht over een poepoorlog. Het is niet bekend wie erachter zitten. In het giftpark zijn 6 padden en een kikker uit straatputten gered. Daaronder 2 zeldzame vroedmeesterpadden, vertelt deze vrijwilliger.
11: Ik ben ze eigenlijk nog nergens anders tegengekomen. Dus het is heel bijzonder om die daar te zien. Dus je ziet ze niet zo snel, maar je kan ze wel goed horen.
10: Jaarlijks gaan duizenden kikkers en padden dood doordat ze in putten vallen. Het weer dan, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden vanmiddag. En ook vallen er regelmatig buien.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi!
2: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Wat een knijter van een hit was dit, mensen. Arie Jansen en Meisjes met Rode Haren. Leuk, hè? De grootste hit uit zijn hele loopbaan. Samen met zijn bandje Lessie Gaal. Op 17 weken stond hij in de Nederlandse top 40 op een hele hoge positie. En hij stond ook 12 weken, toen had je allemaal hitlijsten. Hè? In de daverende 30. En uiteindelijk in de top 40 is hij 3 geworden. Het is nooit een nummer 1 hit geworden. In de daverende 30, daar werd hij nummer 4. Het werd ook een liedje wat gebruikt werd in Turks Fruit. Kun je het nog herinneren? Ja, Meisjes met Rode Haren ging inderdaad over René Zijl. En in de top 2000 is die ook heel hoog geëindigd in een editie tijdens nummer 1038. Dat is best hoog voor dit liedje. Eerste succes wist Arie Jansen nooit meer te evenaren. Hij heeft wel heel veel hits nog gescoord. En 7 brieven is ook een van de grote hits van hem. En 7 brieven is eigenlijk een liedje weer van de Koen bij deze vandaag. Ja. Mensen, Arie Jansen helaas niet meer op deze planeet. Het ging niet zo goed met zijn hoofd. En dat heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost. Bij mij was het een enorme hit op de camping waar ik in die jaren stond. In Katwijk aan de Zee. Maar half Utrecht ook wel geweest is op camping de Zuidduinen. En in de kantine was dit de hit toen van het jaar. Meisjes met Rode Haren, Arie Jansen. Ik heb Roxy Dekker, Ben Minimum, ik heb Rolf Sanchez, Bashar. Ik dacht dat een hele grote hit zou worden. Het is dus niet echt een knijtertje geworden. Had ik wel gedacht, maar ik draai hem gewoon nog even. Maar ik begin met Wolter Kroes. Geef wat kleur aan heel je leven.

Wat de kroes en geef wat kleur aan heel je leven. Ja, die kleur die begint, begint wat lichter eruit te zien. Hè. Dat is vanochtend wel heel donker. Ja, het is even wennen weer. A2, als je op weg naar Utrecht komt tot en met Culemborg 10 kilometer file. En dan vanaf Culemborg tot en met Everdingen ook 4 kilometer file op diezelfde A2. Ik zeg het dan maar even. Hè. A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Daar staat 5 kilometer file tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. En dan hebben we de grote files gehad op de A2 waar jij mee te maken hebt. Nog eentje dan de A2 Amsterdam richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Ja, daar moet je ook rekening mee houden. Dan de A12. Den Haag richting Utrecht. 12 kilometer file tussen Gouden en Woerden. Tussen Heimel en Nieuwegein staat op diezelfde A12. 5 kilometer file. A27 dan tussen Gorinchem en Lexmond. 3 kilometer file. En de andere kant op. 10 kilometer file tussen Hilversum en Knoop Rijnsweert langs Overvecht op de A27. En dan de A28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert. Dat zijn de files waar ik je van op de hoogte wilde brengen. Hier is Rolf Sanchez.

Roxy Dekker en Bam Minimum. Vandaag is de gemeenteraad weer. En in hoeverre mag de gemeenteraad zich met jouw leven bemoeien? Ja, dat is een dingetje. Weet je nog dat een partij vliegtuigjes wilde verbieden? En dat toen de Staten Nederlanden zei... nou, in de stad kan er een hoop verboden worden en gereguleerd worden. Maar de lucht, die is van iedereen, dus daar blijf je vanaf. Nou, 4 Utrechtse partijen willen nu weer weten... of reclames voor ongezond eten en alcohol... uit de openbare ruimte kunnen worden geweerd. GroenLinks, PvdA, daar zijn we weer. Studenten starten de Partij van de Dieren. En D66 hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aanleiding trouwens is een onderzoek van onze collega's van RTV Utrecht. Waaruit blijkt dat een derde van de onderzochte buitenreclames in Utrecht over ongezonde voeding gaat. En volgens deskundigen kan die verleiding gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Nou, daar komt hij. De partijen vinden dat zulke reclames dus botsen met de gezondheidsambities van de gemeente. En Utrecht probeert onder meer overgewicht om de jongeren terug te dringen. Altijd goed. En gezond eten te stimuleren. Ook altijd goed. Maar volgens de partijen heeft de gemeente daarom ook een verantwoordelijkheid voor wat er in de openbare ruimte wordt aangeprezen. Gemeente zet de schijnwerpers niet op wat de volksgezondheid schaadt, al dus deze 4 partijen. Kijk, dat je het probeert en dat je dat probeert te stimuleren, vind ik hartstikke goed. Dat mag de gemeente Utrecht. Maar om nou weer reclames te gaan verbieden, dat is de zoveelste keer. Nou, de 4 fracties die willen weten welke mogelijkheden de gemeente heeft om reclames voor ongezond voedsel en alcohol te weren en wat er van de juridische en contractuele gevolgen zijn. En ook vragen ze welke definitie van ongezonde voeding daarbij kan worden gebruikt. En of het college hierover een gesprek wil met de exploitanten van buitenreclame. Nu gaat de gemeente dus bepalen wat ongezond is of wat niet ongezond. Kijk, een vette hamburger, dan denk je wel eens nou. Maar een broodje kaas is volgens mij ongezonder weer dan een broodje kroket. Dat heb ik wel eens gehoord. Maar ja, wie gaat dat dan bepalen? Er zal toch geen commissie komen die vanuit de gemeente Utrecht die zegt en dat mag wel en dat mag je niet. Nogmaals, dat stimuleren van het tegen

gaan van overgewicht onder jongeren, hartstikke goed. Gezond eten stimuleren, hartstikke goed. Maar om je nou te gaan lopen bemoeien met wat er in de gemeente op reclamezuilen gaat, ja, ik weet het, het is al vaker gebeurd. Maar deze keer dus ongezond voedsel, ja, wat is dat dan? En alcohol, nou, dat weten we wel, maar ja. Dat is voor niemand goed, maar ik lust wel een neut om het zo maar eens te zeggen. Maar ik ben heel benieuwd wat hier weer uit gaat komen en of weer dingen verboden gaan worden, weet je wel. Ik weet echt niet of dat zo slim is voor het college van BNB om zich ook daarmee weer te willen bemoeien. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Maar goed, Partij GroenLinks, PvdA Studenten start de Partij voor de Dieren en D66 hebben dus schriftelijke vragen gesteld en ze hebben een meerderheid in de gemeenteraad, dus je weet het maar nooit. Nou, ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Je kunt het berichtje vinden op de Duik. Het viel mij op. Ik heb het verder nog niet veel gehoord. En ik vrees met grote vrezen, mensen. Proost alvast. Hier is de Dijk en Bloedend Hart.

0: En bloedendheid, daar kun je last van hebben hoor. Eigenlijk een nostalgisch hart, daar komt dit liedje op neer. De Dijk, wat wordt die band gemist, hè? Want wat hadden ze toch een eigen unieke geluid. Ach ja. We gaan het nieuws van 9 uur doen met Chris Bauer, Lala Londen. Tot zo.
1: Wie gaat er met me mee?
0: Nou, ik.
1: Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

App en vloed, Cloud hoorde hier bij Bingo FM. Er wordt gezegd dat het heel druk is en meteen alweer berichten. Ja, ja, ja. Een van de drukste spitsen. 500 kilometer aan files door buienongelukken. 2 keer zo druk als normaal. Ja, dat heb je natuurlijk als het een beetje regent. Maar als ik nu naar buiten kijk met een schuin oog, ziet het er toch eigenlijk hartstikke mooi uit. En dat gaan we ook zo houden. Als je buienradar ziet, allemaal plukjes wolken. Maar dat is dan ook het enige op dit moment. Wat betekent dat voor jou? In de auto A2 Zetten-Gelre-Bos richting Utrecht. 12 kilometer file tot en met Everdingen. Van Everdingen tot Oude Rijn staat op diezelfde A2 ook 8 kilometer file op weg naar Utrecht. Dan verderop op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Deze kant op Breukelen tussen Breukelen en Maarsen 7 kilometer file. Het is wel druk, maar het is niet hysterisch druk. En de A2 tenslotte, Amsterdam richting Utrecht, tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel, 4 kilometer file. En daar heb je rekening mee te houden. Het is wat het is. Dan de A12. Tussen Gouw en Reewijk, ja, ik zeg dan maar begin 3 kilometer file tussen Bodegraaf en Woerden. 6 kilometer file tussen Woerden en Knooppunt Oude Rijn. 8 kilometer file op diezelfde A12. Dan gaan we met z'n allen richting de A27. Tussen Lexmond en Nieuwegein staat 4 kilometer file. En tussen Nieuwegein en Knooppunt Lunetten op de A27 staat 5 kilometer file. En dan heb ik de A28. Daar staat zoals meestal een file. Maar vandaag is het 4 kilometer file tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. En dan hebben we het zo'n beetje gehad. Gelukkig kan ik lekker een liedje instarten. Goed nieuws. Mart Hoogkamer die zingt Er zijn kroegen in de hemel. Oh.

hotelkamer en kroegen in de hemel zijn huidige single op dit moment. Ik moest zo lachen dat ik hem aan de telefoon had vorige week. Ik had geen idee met wie die hij zat te lullen. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Het is al lang geleden dat ik hem echt gesproken heb. Maar had geen flauw idee. Begrijp het ook wel hoor. Dan belt zo'n man in één keer op je 06. En dat is toch ook gek. Vandaag is er weer een debat. Want er zijn dingen die zijn blijven liggen van 17 september. Vandaag gaat er gepraat worden in de commissie ruimte over wonen in Utrecht. Dingen over studentenwoningen en onderwijsvoorzieningen in Kanalenland. Dat is op de Livingstone-laan, hè, dat gebouw. En woningen, kantoren, parkeerplaats in Leidse Rijn. Daar wordt over gepraat. Dat is vanaf een uurtje of half twee. Er is nu al en dat is een vrij belangrijk debat. Hoeveel geld gaat het kosten? De gemeente Utrecht die moet de komende tijd heel veel geld besteden aan verkeersveiligheid. Tenminste, dat is de bedoeling. Wat zijn de meest urgente locaties en mogelijke maatregelen? Nou, ik hoor het je al een beetje zeggen, maar goed. De draaiweg bijvoorbeeld. Daarover is het debat op dit moment aan de gang. Commissie Leefomgeving is er. En dat kun je nu volgen via de livestream. Want dat is net begonnen. En dat is toch wel een heet hangijzer in Utrecht. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uit gaat komen. Vandaag is er ook nog een verordening onderwijshuisvesting. En dat is ook een debatje wat hierover gehouden gaat worden. Ik ben benieuwd, want ja, leren is natuurlijk heel belangrijk. Nou, vooral nu dat debat over de verkeersveiligheid. Dat is toch wel een hele belangrijke. Dat is iets waar mensen zich al heel lang druk over maken. Zeker de bewoners. Ik ben benieuwd wat er allemaal over gezegd gaat worden. Als je het interessant vindt, kun je meekijken via de pagina van Facebook. Gemeenteraad Utrecht moet je dan even intikken. Dan kun je meekoekeloeren. Je kan het ook niet doen via de pagina van de gemeente Utrecht. Ik doe het heel vaak. Ja, ik vind het interessant. En ik vind het interessant om bij te houden. Hier is Yves Beer.

geweldig. We hebben een leuke bingo-schijf. En nou, we gaan kijken wat morgen de nieuwe bingo-schijf gaat worden. Utrecht krijgt er een bijzondere expositieruimte bij. Aankomende zondag opent aan de Gruttersdijk. Galerie De Onderstroom. Als je denkt bij jezelf, De Onderstroom, hè? Nou, een oppervlakte heeft het maar van iets meer dan 2 vierkante meter. En dat is dus volgens de initiatiefnemers de kleinste galerie van Nederland. De galerie is een initiatief van culturele bloedplaats De Gruttersdijk en de Bemuurde Wit en de plaatsmaker. En de naam die verwijst naar de Oosterstroom. Dat is een relatief onbekende Utrechtse gracht waar de galerie aan ligt. Hoe kan ik je dat nou eens uit? Ja, het is kops op de Adelaarstraat. Hoe leg ik je dat nou het beste uit, joh? Als je het Zwarte Water hebt bij Lauwericht, dat is een soort uitloper ervan. Ja, maar ik kan het niet anders omschrijven. Het is een beetje verborgen eigenlijk wel. Aan de andere kant ook eigenlijk helemaal niet. Maar het is inderdaad een beetje onbekend stroompje in Utrecht. En het loopt ook dood, nou ja. Eerste tentoonstelling is van beeldend kunstenaar Gea van Eck. En de opening vindt plaats tijdens de Makersdag, waarop verschillende kunstenaars en creatieve ondernemers aan de Gruttersdijk en de Bemuurde Wit hun ateliers openstellen voor het publiek. De Makersdag die is van 1 tot 8. Galerie De Onderstroom aan de Gruttersdijk. 12 in de Vogelenbuurt. Die wordt om 13:30 officieel geopend. En hoe leuk is dat? En de Gruttersdijk, ja, als je dat niet weet, ja. Het is bij de Bemuurde Wit. En dan net daarachter, om het zomaar eens te zeggen, richting aan het verlengde van de Adelaarstraat. Ja. Hoe leg ik dat nou eens heel slim uit? Nou, als je die kant een beetje kent, wandel er maar eens heen. Het is een prachtig stukje Utrecht. Echt geweldig. Is Rutje Kot en Hartslag. Als je erheen gaat, veel plezier. En dan weet je in ieder geval dat het open is. En je kunt het berichtje vinden over de

Ja, stiekem dat jaren 70 Duitse slakerachtige geluid, Wimmy Bauma. Een radioklassiekje. Wimmy Bauma, vreselijke aardige man. Ik heb hem één keer mogen ontmoeten, tijd met hem zitten babbelen. En had geen enkele ambitie. Hij zei, ja, ik vind het leuk om te zingen, Fred. En daar houdt het ook echt wel mee op. Voor de rest is hij dolgelukkig uit mijn blote hoofd als glazen wasser. Zo'n beetje in het hoge noorden. De ring die je draagt. Mijn vriend Jan Paparazzi, die heeft vooral dit liedje gepromoot. En Wimmy, die brengt nog wel een single uit. En wij draaien af en toe zijn muziek hier bij Bingo. We gaan naar het nieuws met Edcilia Romli. Ach, wat leuk. Ach, die zit nou weer hysterisch te zijn in dat make-up. Hoe heet dat programma? Met al die drag queens. Hartstikke leuk. Ze is gillend en schreeuwend aanwezig in dat programma. Zoals ze is. En hier is ze met Dan Ben Ik Van Jou. Ben zo voorbij terug naar het nieuws van 9:30. Tot zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De gemeente heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie toegekend. 1 op de 3 kon maar blij worden gemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis die bedoeld zijn voor initiatieven voor inwoners, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of lotgenotenbijeenkomsten. Er was ruim 1 miljoen beschikbaar en er werd voor 5 miljoen aan subsidie aangevraagd. De gemeente gaat samen met de afvallers nog kijken naar oplossingen. Net als Utrechtse studentenorganisaties willen ook Tweede Kamerleden duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Die ging gisteren flink omhoog. Het kabinetsplan voor een renteplafond is nog niet klaar. Studentenclubs maken zich zorgen, net als verschillende partijen in de Kamer. En vanmiddag praten ze daar weer over. In het Griftpark in Utrecht zijn meerdere padden en kikkers uit straatputten gered. Daaronder 2 zeldzame vroedmeesterpadden.
5: Ik ben ze eigenlijk nog nergens anders tegengekomen. Dus het is heel bijzonder om die daar te zien. Dus je ziet ze niet zo snel, maar je kan ze wel goed horen.
4: Jaarlijks gaan duizenden kikkers, padden en salamanders dood doordat ze in putten vallen. Meerdere studentenhuizen in Utrecht zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad. In studenten-apps gaan beelden rond van de acties. Het is niet bekend wie erachter zitten. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden. Af en toe een zonnetje, afgewisseld met regen.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Ja, duk maar even. En hij dacht, ik ben niet meer zo jong, maar ik probeer af te vallen. Hij weegt nu 88 kilo. Hartstikke knap geworden. Die ziet er vooruit als een jonge god, om het zo maar eens te zeggen, volgens eigen zeggen. En volgens de FHM, dat is zo'n blad, die heeft dan van die uitdagingen voor mannen om enorm af te vallen. Hij heeft dat gedaan tijdens zijn ochtendprogramma, wat niet meer bestaat. Dan moest hij daarna naar de gym, zoals hij dat zelf noemde. En dat was af en toe best moeilijk. Maar Gordon, ik mag hem verschrikkelijk graag. En vind het leuk voor hem dat het hem gelukt is. Even kijken naar de situatie op de weg. Dat gaan we zo even doen. Eerst even het weer. Hè. Je hoorde het net ook al een beetje voorbij. Nou ja, de buien zijn weg. Die zijn richting Duitsland pleiten. En vanmiddag is er een mix. En vanochtend een mix van wolken en zon. En dan valt er verspreid een buitje. Windkracht 3, morgen windkracht 4. En dan wordt het maar ook 16 graden. Ja, het is even weer. Ik zag al recepten voor stampotten voorbij komen. En zelfs bij in de buurt.nl dat de intocht van die man met die puntmuts en die jurk en die staf ook alweer gepland is op 15 november aanstaande. Je hebt niet gehoord wat ik zei. Ik heb het een beetje netjes omschreven, vind ik zelf. Ach ja, maar we zitten nog begin oktober hoor. We gaan nog richting de herfstvakantie in de Halloween. Morgen dus 16 graden, het weekend 15 en 14 graden, respectievelijk op zaterdag en zondag. We gaan wel kijken. Het is een mooie mix van zon en regen. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Want er was een hele drukke ochtendspits vanochtend. Nou, dat valt wat mee nu op dit moment hoor. Het is echt wat te doen. Nog steeds, als je vanuit Zethoogbos naar Utrecht komt rijden, tussen Culemborg en Knopend aan de Rijn, 13 kilometer file op de A2. Dan pak ik de A12 erbij, tussen Gouden en Nieuwebrug, 5 kilometer file tussen Nieuwebrug en Woerden. Ook nog 3 kilometer file op de A12 richting Utrecht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Houten staat 5 kilometer file. Ik zeg het maar, want we zijn via de app daar prima te ontvangen. De A27 gaan we dan vervolgens naartoe. Breda richting Utrecht, 5 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En tussen Lexmond en Houten staat 7 kilometer file. De andere kant op, de A27 tussen Hilversum en Knopend Rijnsweerd. Daar staat 8 kilometer file. Ik heb de files gehad, ik heb het weer gehad. En ik heb de hoogste tijd voor jou om de aandacht te vragen aan Robert van Hemert en de Bankzitters. Nieuwe single, Rapido.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

bank zitten ze aan Robert van Nijmegen aan Rapido. Het is de week van de geschiedenis en ook de homo-geschiedenis, de queer-geschiedenis. Ik moet eigenlijk zeggen LHBTQI+, nog wat, en het hele alfabet geschiedenis van Utrecht. Die staat ook in de belangstelling door de week van de geschiedenis. En er is ook bekend geworden deze maand dat de acceptatie van homo's afneemt. Er zijn een rijke geschiedenis bij ons in de stad natuurlijk. Je kent de Utrechtse scheldwoorden van vroeger, Utrechtenaar. En ga je maar achter de dom lopen. Dat betekende dat toen de Domkerk voor een gedeelte instortte, daar mensen gewoon gingen rommelen. En daar zijn de eerste, zoals dat heet, sodomietenprocessen van gekomen. Want uiteindelijk werden die mensen die daar een beetje liepen te rommelen aangehouden. En ja, de ellende die begon daarmee. Nog steeds is er een heleboel ellende. Aan de andere kant is er ook een heleboel trots. En er is gisteren een wandeling geweest door Utrecht, langs onder andere het huis van Hubert Schouten, de eerste Utrechtse homo-activist, en Dirkje Kuik. Ik heb haar nog mogen ontmoeten. Hartstikke leuke kunstenaar en transvrouw. Een van de eerste transvrouwen van Nederland. En de Jacobiebrug is sinds de jaren 80 een belangrijke plek voor de Utrechtse queerbeweging, zoals dat zo mooi heet. In de jaren 80 ontwikkelde het gebied zich als cruciaal ontmoetingspunt en sociaal knooppunt. En bijvoorbeeld de geschiedenis van de Utrechtse ballroom scene komt ook aan bod. Dat is dan nog niet zo lang. Kun je nog dat Vogue herinneren van Madonna? Nou, dat was eigenlijk een ballroom scene, zoals dat zo mooi heette. Daar kwam dat uit voort. En dat waren mensen in New York die ballrooms gingen organiseren en net deden alsof ze heel beroemd en rijk waren. En daar de kleding mee aandeden. Er is al een hele mooie serie over geweest ook. Op Netflix kun je dat zien. Dat is toch wel erg leuk. En de eerste plek waar de Utrechtse Pride werd georganiseerd. Behalve dat denk ik bij mezelf. Alles. Iedereen die wil holken, bolken en hierenkieren met wie dan ook. Het zal mij borst wezen, weet je wel. Letterlijk en figuurlijk. Haha, onk, excusez le mot. Bijvoorbeeld vandaag is er een expositie in een neude over trouwen voor iedereen. 25 jaar geleden is de openstelling van het huwelijk geweest voor partners van het gelijke geslacht. En

weer kijken wat er allemaal te doen is. Allemaal ook in het kader van de week van de geschiedenis waar we middenin zitten. Je kunt ook even het linkje pakken via indebuurt.nl. Daar staat de link naar deze pagina naartoe. En dan kun je kijken wat er allemaal deze week te doen is. Ik denk altijd bij mezelf, leven laten leven, hutsen flutsen en hier de kieren voor iedereen. Nou ja. Dat is mijn instelling. Utrechtenaren, wees trots op jezelf. En Jamie van Kempen die heeft het erover. Het is de liefde. Ja,

van een hele tijd geleden. Ach, het maakt niet uit. Leuk gedaan hoor, door Marco de Hollander. Dit was de ochtendshow. Ik wens je een ongelooflijk fijne donderdag. Ja, hij is wat onstuimig begonnen. Maar nogmaals, ik kijk nu naar buiten. Het ziet er prachtig uit. Straks John Schaap, die gaat lekkere liedjes voor je draaien. Dan is Henry er met zijn lunchpakket. Onze Lawrence, die is er natuurlijk tussen 2 en 4. En dan is er tussen 4 en 6 alweer op weg naar huis. Met Kevin, met de fijnste liedjes, wat nieuws en weer een verkeer. Ik wens je een ongelooflijk fijne dag. Ik heb Jan Smit nog en de 3 J's. Die man is verliefd. Hoi, hoi, fijne dag.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Die bracht dit liedje in de jaren 70 al uit. En toen was het al een hit. Goedemorgen, het is een herfstdag. Voordat je nu je paraplu meeneemt. Je kan hem zo af en toe nodig hebben. Maar een kleine pleister op de wonden. De zon laat zich vandaag ook zo af en toe nog even zien. En zo kunnen we met elkaar wennen aan dat herfstgevoel. Dit is Ron Brandstede met het liedje dat daarover gaat. Ik loop.

media samen met John West hoorde je met een bingo schijf van een paar weken geleden. Habibi. Ja, zet jezelf even goed vast, want we gaan een rondje draaien. Aan de knoppen van het carousel staat Monique Smit.

0: Verduiging deed.
1: Ik ben Corrie Konings en dit is Bingo FM, recht uit het hart.
0: Samen met de prinses van het levenslied gaan we de muziekgeschiedenis in. Dat doen we met een van haar grootste hits. Hier is... Mom.

0: So fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: Goedemorgen. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie gegeven. 1 op de 3 kon maar blij worden gemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. Er was ruim 1 miljoen beschikbaar en er werd voor 5 miljoen aangevraagd. Het was vanmorgen erg druk op de wegen rond Utrecht door de regen en ongelukken. Volgens Rijkswaterstaat waren de files 2 keer zo lang als normaal. Onder meer tussen Nieuwerbrug en de Meern stond het vast en vanaf het noorden op de A27 naar Utrecht toe. In het Griftpark zijn meerdere padden en kikkers uit straatputten gered. Daaronder 2 zeldzame vroedmeesterpadden.
8: Ik ben ze eigenlijk nog nergens anders tegengekomen. Dus het is heel bijzonder om die daar te zien. Dus je ziet ze niet zo snel, maar je kan ze wel goed horen.
7: Jaarlijks gaan duizenden kikkers, padden en salamanders dood doordat ze in die straatputten vallen. Meerdere studentenhuizen in de stad zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad. In studenten-apps gaan beelden rond van de acties en ook een nepbericht over een zogenoemde poepoorlog. Het is niet bekend wie erachter zitten. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Het wordt maximaal 16 graden. Af en toe schijnt de zon, afgewisseld met regen.
9: Schaap, met John Schaap.

0: de regels. Dit is een liedje over liefde. Dat hebben we gehoord. Ik heb nu een liedje op de playlist. Ik durf het bijna niet aan te kondigen. Ja, onze luisteraars bepalen natuurlijk de playlist. Ja, en nu is Dirk aan de beurt. Ja, Dirk zoekt wel de grens op.
1: Een hele goede morgen. Hier Dirk. Hey, na dit bericht wil ik wel een plaatje horen. Hij is een transseksueel. Oké, hey, en mij maakt niet uit wie je bent, hoe je bent of wat je doet. Als je maar gelukkig bent.
0: Hey. Juist.
1: Groeten, Dirk.
0: Ja, nu hoop ik maar dat mijn contract verlengd wordt, Dirk. Want ja, je zoekt echt het randje. En ik natuurlijk ook daarmee. In

dat hij mee mocht spelen op de single van Vincent. Nou, daarna is het heel hard gegaan. Sterren als Gerard Joling vragen ook om Jeffrey Parmentier. Het is Nederlands bekendste trompetist inmiddels. Hij is weinig thuis,

sigaretten. Martin van Doren met Dat is mijn Utrecht. Ja, zo meteen ga ik hem toch even doen. Want als ik het woord wasseretten lees, dan komt ineens die grote hit weer in me naar boven. Voor jullie, na het nieuws, zometeen Travassi met de wasmachine. Graag tot zometeen voor nog een uurtje schapen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap. Met John Schaap.

John Schaap, wil je alsjeblieft kappen met dat liedje van de wasmachine? Ja, sorry, ik moest hem toch even draaien. Dit is En ik ben tot 12 uur bij je. Straks krijgt de zoon van Jannes, Jan, alle ruimte. Ik wil jou van Jan Wolters ga ik straks draaien naar deze man die groot is geworden door vallen en opstaan. Dat is ook de titel van het boek van Frans Duits. Ik heb

naast zijn vader. En daar stond Jannes heel trots naast te staren. Dit is een mooie klassieker van André Hazes. Uit de schatkamer is hier Wat is dan liefde?

0: samen zijn we één. De man die nu op mijn playlist staat is heel bescheiden.
1: Van levenslied tot medeboek.
0: Hij vraagt dan ook, heb je even voor mij? Met even zouden we hem veel te kort doen. Daarom geven we hem bijna 3 minuten. Frans Bauer, samen met Billy Dans.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

Gilles Alberti met haar prachtige tv-tune van Pompie de Robotol. Dit was... Cora, jij vroeg om dit liedje. Van harte beterschap namens ons allemaal hier bij Bingo FM. Je hebt een gekneusde voet en ligt met je been omhoog. Ja, dat is heel vervelend. Ja, wij zorgen in ieder geval dat we je vermaken met leuke Nederlandse hits. Ik kan er nog één draaien voor het regio nieuws. Dikkie Dikkie.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemorgen. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie gegeven. 1 op de 3 kon maar blij worden gemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. Er was ruim 1 miljoen beschikbaar en er werd voor 5 miljoen aangevraagd. Het was vanmorgen erg druk op de wegen rond Utrecht door de regen en ongelukken. Volgens Rijkswaterstaat waren de files 2 keer zo lang als normaal. Onder meer tussen Nieuwerbrug en de Meern stond het vast en vanaf het noorden op de A27 naar Utrecht toe. In het Griftpark zijn meerdere padden en kikkers uit straatputten gered. Daaronder 2 zeldzame vroedmeesterpadden.
10: Ik ben ze eigenlijk nog nergens anders tegengekomen. Dus het is heel bijzonder om die daar te zien. Dus je ziet ze niet zo snel, maar je kan ze wel goed horen.
9: Jaarlijks gaan duizenden kikkers, padden en salamanders dood doordat ze in die straatputten vallen. Meerdere studentenhuizen in de stad zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad. In studenten-apps gaan beelden rond van de acties en ook een nepbericht over een zogenoemde poepoorlog. Het is niet bekend wie erachter zit. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Het wordt maximaal 16 graden. Af en toe schijnt de zon, afgewisseld met regen.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
11: Schaap. Met John Schaap.

0: hem natuurlijk al herkent.
1: Hallo, ik ben Wolter Kroes. Je weet wel van. Je luistert naar Bingo FM. Bingo
0: FM. We gaan gauw door met de show. Ik zie dat ik straks langs al die leven ga zingen voor een jarige. We hebben geen tijd te verliezen.
2: Het

0: Roep het orkest er even bij als je wil.
1: Maestro, muziek!
0: Ja, dan kunnen we pas echt beginnen natuurlijk met die oude hit. Mijn fiets is gejat. Weet je nog hoe dat ging die avond?
1: Dus, gezellig avondje zitten pokeren met onze vrienden van Bingo FM. Wij hadden gewonnen. Extra blokje om nog even. Prinsengracht, Kruisersgracht, u kent het wel. Op de Ayali dwars, mijn oude krotje vastgenageld aan zo'n paal. Ik zeg nog even toedeledokie tegen de jongens. Ik pak mijn sleutels. En wat denk je? Mijn fiets is

liedje Stiekem Gedanst is afkomstig van het album Stiekem Dansen dat uitkwam in 1983. Ik heb vandaag heel veel muziek gedraaid, maar nog geen moment van John. Zo'n liedje uit mijn persoonlijke platenkast waar ik zelf graag naar luister.

Wie luistert naar zijn hart? Nou, dat doe ik en daarom ben ik morgenochtend om 10 uur weer op de radio te horen. Na de ochtendshow van Fred Siebelink die Utrecht wakker gaat maken. Na de lunch hoor je Henry

0: luisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Justin de Wild, de bingo-schrijver deze week, partytent. Ze zetten de hele tent op zijn kop, dat is een ding wat zeker is. En morgen, vrijdag, krijgen we weer een nieuwe. Maar we genieten er nu nog lekker vol natuurlijk tijdens de lunch hier op Bingo FM. De grootste hits, Nederlandstalig wel gezongen. Buiten het broodje speciaal om natuurlijk, maar wel lekker. En daar gaat het toch een beetje om. Hier is Guus Meeuwissen.

Jari Hillegers en de vloek van Barcelona. Laat ik het niet merken dat je dat doet. We zijn lekker aan het lunchen met je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad met de lekkerste platen voor jou. We gaan er nog eentje doen voor het regio nieuws. En daarna zijn we terug met het

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemiddag. Afgelopen kwartaal zijn weer meer koopwoningen op de markt gekomen. Het gaat om een stijging van bijna 50.000 huizen vergeleken met een jaar eerder. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht gaat het vooral om oude huurwoningen. En dat is heel dubbel.
11: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
10: Een gemiddeld huis kost nu €503.000. En over huizen gesproken, meer dan 400.000 woningen hebben schade door de hete zomer. Gevolg is scheuren in muren en de fundering. Bouwbedrijven krijgen daar veel vragen over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan. Dit soort schade laten herstellen is vaak erg duur. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie kunnen geven. 1 op de 3 kon worden blij gemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. In Utrecht zijn gisteravond een politieauto en personenauto op elkaar gebotst. Volgens een woordvoerder reed de dienstwagen over de busbaan vanaf het Europaplein en op een kruising raakten de twee wagens elkaar. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, wel is er veel schade. De oorzaak wordt volgens de politie onderzocht door een andere politieeenheid. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden. Af en toe zon, maar ook afgewisseld met regen.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons terug naar 1980. Waar de hits ook nog hits waren. En tegenwoordig zijn de hits ook nog hits natuurlijk. Maar het is weer anders dan vroeger. Om het maar even zo te zeggen. We hebben het over Alice en Karen Maywood. En met weemoed denken we wel eens terug aan Maywood. Dit is ook zo'n lekkere plaat. Het broodje speciaal van vandaag is Late at Night.

Dean Sandler samen met Frank Panetta, origineel van Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Ik zou het me niet kunnen indenken. Hier is Marianne Weber op Bingo.

0: kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van, het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker. Zonder uitpubliek, het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het

0: café de basis. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen. Bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kannen lachen als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk

Mooie plaat. Lange Frans en Baas B. En wie A zegt, moet ook Baas B zeggen natuurlijk. Het land van vriendschap. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En gaan we ook eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want ik heb er iets moois gevonden. Tot die tijd. Siska.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

je lekker zegt. Arno Kolenbrander, net na het nieuws van 1 uur. Welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Vier het leven, sowieso niet. En dat moet je zeker doen. Je moet er iedere dag van genieten natuurlijk. En net als van de muziek die we draaien hier op het station. Met de

0: spelen.
1: Suzanne Freek, Pijnstiller. Mooie plaat trouwens. Ook deze is weer mooi. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dames en heren, we draaien lekker de platen. Hier is Jan Smit en 1 minuut.

Dat je gezond oud mag worden en lekker mag genieten van de dingen die je doet. Haha, dat doe ik ook iedere dag. Ik geniet van de platen die ik draai. Recht uit het hart van de Domstad Bingo FM. Met nu

0: Wakens en Bedrogen. Het is te hopen dat jij dat niet meemaakt in je leven, maar het kan altijd gebeuren natuurlijk. We gaan even naar het regionieuws en daarna zijn we terug. Dus de vraag is...
1: Zou je doen?
0: Ja, dat zeg ik net.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Afgelopen kwartaal zijn weer meer koopwoningen op de markt gekomen. Het gaat om een stijging van bijna 50.000 huizen vergeleken met een jaar eerder. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht gaat het vooral om oude huurwoningen. En dat is heel dubbel.
3: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
2: Een gemiddeld huis kost nu €503.000. En over huizen gesproken, meer dan 400.000 woningen hebben schade door de hete zomer. Gevolg is scheuren in muren en de fundering. Bouwbedrijven krijgen daar veel vragen over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan. Dit soort schade laten herstellen is vaak erg duur. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie kunnen geven. 1 op de 3 kon worden blijgemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. In Utrecht zijn gisteravond een politieauto en personenauto op elkaar gebotst. Volgens een woordvoerder reed de dienstwagen over de busbaan vanaf het Europaplein en op een kruising raakten de twee wagens elkaar. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, wel is er veel schade. De oorzaak wordt volgens de politie onderzocht door een andere politieeenheid. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden. Af en toe zon, maar ook afgewisseld met regen.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

dan zal het zeker geen broodje kroket worden. Dankjewel, Tom Haver. Het duurste van de kaart. Ik ga eens even lekker zoeken om het duurste van die kaart even naar voren te halen. In die tussentijd laat ik je vrij met Dora.

De drie J's, bevlogen als vogels. Wat lijkt me dat heerlijk om te kunnen zweven over de wind, over Nederland heen. Naar beneden kijken en zie iedereen dan lekker genieten van de dag. Ja, maar goed, lekker blijven dromen verwoord. Realiteit is anders dan je niet kunt vliegen natuurlijk. Nee, dat is nu even zo. Muziek van Cadans bij Bingo FM en Eén Nacht. Wat een beurt.

van Cadans, één nacht. Je hoort het hier op Bingo FM. Het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met de programma's. Onder andere Lawrence staat al te trappelen om zijn programma te doen. En ik zal je nooit vergeten, zoals Koos Albert zingt. Nee, want morgen dan ben ik er weer tussen 12 en 2. Bye bye.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag. Met Lawrence Nicolaas.

0: Bijna Nula van Tinus Hoekstra en Ricky Velking op Bingo. En Henry, nog dankjewel voor je lunch. We hebben lekker geluncht door. Ja, het was hier lekker uitgebreid. De donderdageditie van Lunchpakket. We gaan naar de Bevers. We zijn er bijna.
1: Ik sta weer.

0: Martijn van den Broek met Meer en Meer. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemiddag. Afgelopen kwartaal zijn weer meer koopwoningen op de markt gekomen. Het gaat om een stijging van bijna 50.000 huizen vergeleken met een jaar eerder. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht gaat het vooral om oude huurwoningen. En dat is heel dubbel.
11: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
10: Een gemiddeld huis kost nu €503.000. En over huizen gesproken, meer dan 400.000 woningen hebben schade door de hete zomer. Gevolg is scheuren in muren en de fundering. Bouwbedrijven krijgen daar veel vragen over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan. Dit soort schade laten herstellen is vaak erg duur. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie kunnen geven. 1 op de 3 kon worden blijgemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. In Utrecht zijn gisteravond een politieauto en personenauto op elkaar gebotst. Volgens een woordvoerder reed de dienstwagen over de busbaan vanaf het Europaplein en op een kruising raakten de twee wagens elkaar. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, wel is er veel schade. De oorzaak wordt volgens de politie onderzocht door een andere politieeenheid. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden. Af en toe zon, maar ook afgewisseld met regen.
9: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

John de Bever, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ja, je hoorde al de bevers al in het eerste blokje van Bingo in de Middag. We zijn er bijna. Maar ja, soms kan het zo eens voorkomen dat je twee keer de bevers op Bingo hoort. Maar dit was John de Bever zelf, hè. Connie van der Bos.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik hoor niks geks van Tina Martin met Billy Dance. En dit is Django Wagner met Die Ene Mooie Vrouw. En zo dadelijk krijg je een vrouw momentje. Westlife met I Have a Dream.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. Afgelopen kwartaal zijn weer meer koopwoningen op de markt gekomen. Het gaat om een stijging van bijna 50.000 huizen vergeleken met een jaar eerder. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht gaat het vooral om oude huurwoningen. En dat is heel dubbel.
9: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
8: Een gemiddeld huis kost nu €503.000. En over huizen gesproken, meer dan 400.000 woningen hebben schade door de hete zomer. Gevolg is scheuren in muren en de fundering. Bouwbedrijven krijgen daar veel vragen over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan. Dit soort schade laten herstellen is vaak erg duur. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie kunnen geven. 1 op de 3 kon worden blijgemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. In Utrecht zijn gisteravond een politieauto en personenauto op elkaar gebotst. Volgens een woordvoerder reed de dienstwagen over de busbaan vanaf het Europaplein en op een kruising raakten de twee wagens elkaar. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, wel is er veel schade. De oorzaak wordt volgens de politie onderzocht door een andere politieeenheid. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden. Af en toe zon, maar ook afgewisseld met regen.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Danny de Munk met Vrienden voor het Leven op Bingo. En daarvoor hoor je nog het regionale nieuws. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Ben Kramer. Ik ben tevreden.

dat ik op het punt sta gillend uit een brandend huis te springen, of dat ik opgesloten zit op de wc. Maar ook nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen. Kunst de

Marco Borsato, de waarheid op bingo. Ik wens je een hele fijne middag. Veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er zelf weer vanavond om 11 uur. Gaan we een uurtje met elkaar naar bed. Marloes Oosting en Frank Wennette, mijn laatste. Ik weet niet waarom. Ciao, ciao.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Busy en Anne. En ja, we kunnen het er niet vaak genoeg over hebben. Een oudere vrouw uit Utrecht is slachtoffer geworden van een nepagent. Een vrouw die zich voordeed als rechercheur haalde haar pinpas en sieraden op. En met de gestolen pinpas werd vervolgens bijna 3000 euro gepind op verschillende plekken in Utrecht. De verdachte is tussen de 17 en de

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: Goedemiddag. Afgelopen kwartaal zijn weer meer koopwoningen op de markt gekomen. Het gaat om een stijging van bijna 50.000 huizen vergeleken met een jaar eerder. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht gaat het vooral om oude huurwoningen. En dat is heel dubbel.
8: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
7: Een gemiddeld huis kost nu €503.000. En over huizen gesproken, meer dan 400.000 woningen hebben schade door de hete zomer. Gevolg is scheuren in muren en de fundering. Bouwbedrijven krijgen daar veel vragen over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan. Dit soort schade laten herstellen is vaak erg duur. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie kunnen geven. 1 op de 3 kon worden blijgemaakt. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. In Utrecht zijn gisteravond een politieauto en personenauto op elkaar gebotst. Volgens een woordvoerder reed de dienstwagen over de busbaan vanaf het Europaplein en op een kruising raakten de twee wagens elkaar. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, wel is er veel schade. De oorzaak wordt volgens de politie onderzocht door een andere politieeenheid. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden. Af en toe zon, maar ook afgewisseld met regen.
9: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 9 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest 25 minuten. De linkerrijstrook die is namelijk dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 5 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knooppunt Waterberg 13 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knooppunt Lunetten en Knooppunt Oude Rijn 14 minuten vertraging. H27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 14 minuten. En A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 13 minuten vertraging. Dan nog even de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst ongeveer 12 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Knooppunt Hoevelaken en Strand Nulder ongeveer 6 minuten vertraging.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

en samen zongen zij Je raakt me zo. Welkom terug bij Op weg naar huis. Het is de hoogste tijd voor mijn klassieker. We hebben het over de zangeres zonder naam. Hey jongen, ben jij je moeder soms vergeten?

van Samuel Welten en Russo. En samen zongen zij Boom. Het kabinet wil mensen zonder verblijfsrecht die hun terugkeer naar het land van herkomst actief tegenwerken maximaal 6 maanden gevangenisstraf kunnen geven. Het wetsvoorstel is woensdag gepresenteerd en de Utrechtse wethouder voor opvang en asiel Matthijs Sinot die is kritisch. Volgens hem is begeleiding effectiever dan straf. Hij vreest namelijk dat strafbaarstelling mensen juist kwetsbaar maakt. Het voorstel ligt nu ter consultatie en is dus nog geen wet. Daarna moeten onder meer de Raad van State en het parlement zich er nog over buigen. Dus ja, voorlopig is er nog niks aan de hand. Maar ja, dit zijn wel de gedachten die spelen op dit moment, dus vandaar. Goed zo, door met een oudje van Dries Wolfink. En door jou ga ik leven.

Dries, we hebben het over Dries Rolvink en door jou ga ik leven. Stefano, je vroeg een plaatje aan van Wesley Bronkhorst en trots op jou. En die is speciaal voor Brenda en voor Godi, als ik het heel goed uitspreek. Het zijn twee toppers en de groetjes vanuit Almere. Nou, bij deze de plaat van Wesley Bronkhorst. We draaien hem hier op Bingo FM, welgetiteld Trots op jou.

USC noemt de acties onsmakelijk en zegt dat bewoners zijn geschrokken. Wie de daders zijn is nog onduidelijk en ook de reden erachter is nog onduidelijk. Maar het zal je toch overkomen, gadverdamme. Goed dan, door met Marco Bazzato hier op Bingo FM. Toch wel altijd even zo'n lekkere plaat om te draaien en om het volle borst mee te blaren. Dit is Ik Leef Niet Meer Voor Jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 19 minuten. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest 33 minuten. De linker rijstrook die is daar dicht. H12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Knopen Lunette 6 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maren 5 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 30 minuten. En A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Hagestein 27 minuten. H27, Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 10 minuten. En de A27, Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 15 minuten vertraging. Dan de A28, Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk ongeveer 25 minuten. En dan nog eventjes de A28, Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Alfred Elspeet zo'n 10 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Utrecht heeft na 7 wedstrijden pas 5 punten te pakken en kreeg al 24 tegendoelpunten onder oren geslagen. Daarmee incasseerde de club tot nu toe de meeste goals van alle teams in een Europese topcompetitie. Volgens clubwatcher Marco Schelling ontbreekt het bij de ploeg vooral aan de verdedigende organisatie, strijd en leiderschap. De komende weken krijgt FC Utrecht op papier een eenvoudig schema voor de boeg, met duels tegen Willem II, PEC Zwolle en Telstar. De selectie wordt bovendien fitter en de komende wedstrijden moet uitwijzen of de ploeg uiteindelijk kan opkrabbelen. Ja, het zal fantastisch zijn. En morgenmiddag rond 17:30 ga ik praten met Paul Pessel. En praten we hier volledig bij over FC Utrecht. We gaan even een mooie plaat draaien van niemand minder dan het goede doel. En die gaan zingen over vriendschap.

Dan wordt een mens toch niet vrolijker van. Maar ik ben wel bang dat de herfst inmiddels een intrede heeft gemaakt. En dat we de komende tijd hier toch echt mee moeten doen. En dat voorlopig even gedaan is met de warme dagen. Ja, ik had het er van de week met iemand over. Dat het eventueel in de hele maand december koud mag worden. Het mag sneeuwen, het mag van alles doen. Maar lieve mensen, de overige maanden mag het gewoon weer boven de 25.

Dit was muziek van Volumia en afscheid. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 17:30. En daarna ben ik bij je terug met alweer...

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Een Utrechter van 21 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van de Utrechter, die ook in de auto zat, overleefde het ongeluk niet. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van cannabis en lachgas, maar de rechter zegt dat dat niet te bewijzen is. Daarom valt de straf een stuk lager uit dan de 4 jaar cel die het OM eiste. Naast de taakstraf heeft de Utrechter ook een voorwaardelijke celstraf gekregen en een rijontzegging. In de Vleutense Willibrordkerk is een grote muurschildering tevoorschijn gekomen. Bijzonder, omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. Deze zat verstopt achter het behang. Het is een afbeelding van aartsbisschop Willibrord die een waterput slaat. De kerk laat de schildering nu restaureren. Een bijzondere vondst dus, omdat in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw de hele kerk beschilderd is, later gestuukt en ook behangen. De komende jaren is er jaarlijks 125.000 euro beschikbaar voor cultuur en natuur in Utrecht. Het Karel Nengerman Fonds gaat samenwerken met het Cultuurfonds om culturele organisaties, maar ook natuurprojecten in de provincie te steunen. Het fonds zal de aanvragen van amateurkunst en natuur dicht bij huis vanaf volgend jaar behandelen. De jury van de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht heeft 2 winnaars gekozen. Het Filiaaltheater en de Anaphora Foundation delen een geldbedrag van 3.000 euro. De prijs is bedoeld voor organisaties in de stad die toegankelijk en inclusief zijn. Het filiaal maakt voorstellingen voor scholen in het speciaal onderwijs. En Anaphora organiseert cursussen en zorgt dat bewoners bij elkaar worden gebracht. Ook zijn er voorstellingen en lezingen. Het weer dan nog. Vanavond valt er nog een bui. Vannacht is het overwegend droog bij ongeveer 9 graden. Morgen wordt een bewolkte dag met regen. En bij een stevige wind wordt het maximaal 16 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: En dan nog even de fileinformatie. We pakken even de files van 10 minuten en langer. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Stroe 19 minuten. H2 Utrecht richting Zetterbos tussen Afrit Utrecht Centrum en Beest 36 minuten. H12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Knopen Lunetten ongeveer 10 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg en de rechterrijstrook is daardoor dicht. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Afrit Oosterbeek 11 minuten. En H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden ongeveer 32 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen Oude Rijn 10 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein zo'n 26 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten vertraging. En de snelweg is nog steeds niet toegankelijk voor vrachtwagens. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 17 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 19 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Alex en een bosje rode rozen. En ja, hij werd bekend met het nummer omdat Edwin Evers tijdens zijn ochtendshow deze plaat regelmatig draaide. En daarnaast kwam hij ook heel veel voorbij tijdens het televisieprogramma De Bus. En dat was destijds een programma waarin mensen eigenlijk werden opgesloten, zo gezegd. Een beetje vergelijkbaar met Big Brother. Hartstikke leuk. En dat soort programma's mogen voor mij wel weer terugkomen op De Buis. Goed zo, door met jou de plaat van Jantje Koopmans. Dit is de versie van Anthony Fokkema en zijn Rode Rozen.

Aanstaande zaterdag komt de geschiedenis tot leven tijdens de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Op 13 historische locaties in de binnenstad zijn er rondleidingen, er is muziek, workshops en er zijn stadswandelingen. Schrijver Arthur Chapin vertelt over zijn werk en in de Domkerk wordt er een slotconcert georganiseerd. Bezoekers kunnen zelf hun avond samenstellen via een speciale app. De nacht duurt van 7 uur 's avonds tot en met 11:30. En de vorige twee edities waren uitverkocht, dus de organisatie adviseert om snel een ticket te kopen. Ja, ik was vroeger al niet zo denderend in geschiedenis, dus beter dat ik niet ga. En dan blijft er in ieder geval een kaartje beschikbaar voor degene die het echt interessant vindt. Goed zo, door met de muziek. En dat doen wij met mijn verdwaalde plaat voor vandaag. We draaien een plaatje van Gerard Joling. Het werd een grote nummer 1 hit. We hebben het over No More Boleros.

0: En Lolles Nicolaas. En ikzelf ben er morgen weer samen met Suzanne Laufer. Dan presenteren we samen Op Weg Naar Het Weekend. Praten we met Paul Pessel over FC Utrecht. En draaien we voornamelijk veel gezellige platen. En dat om het weekend mee te beginnen. Ik laat je achter met niemand minder dan Pascal Redeker. En ik kan je niet vergeten. Fijne avond, tot morgen. Dag hoor.
1: Door het raam kijk ik op straat. Kom je of ben je nog kwaad? Ja, ik wacht.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

liefde terug. Als je je snijdt bij het scherm.

0: als ik klaar ben in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een Utrechter van 21 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van de Utrechter, die ook in de auto zat, overleefde het ongeluk niet. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van cannabis en lachgas, maar de rechter zegt dat dat niet te bewijzen is. Daarom valt de straf een stuk lager uit dan de 4 jaar cel die het OM eiste. Naast de taakstraf heeft de Utrechter ook een voorwaardelijke celstraf gekregen en een rijontzegging. In de Vleutense Willibrordkerk is een grote muurschildering tevoorschijn gekomen. Bijzonder, omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. Deze zat verstopt achter het behang. Het is een afbeelding van aartsbisschop Willibrord die een waterput slaat. De kerk laat de schildering nu restaureren. Een bijzondere vondst dus, omdat in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw de hele kerk beschilderd is, later gestuukt en ook behangen. De komende jaren is er jaarlijks 125.000 euro beschikbaar voor cultuur en natuur in Utrecht. Het Karel Nengerman Fonds gaat samenwerken met het Cultuurfonds om culturele organisaties, maar ook natuurprojecten in de provincie te steunen. Het fonds zal de aanvragen van amateurkunst en natuur dicht bij huis vanaf volgend jaar behandelen. De jury van de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht heeft 2 winnaars gekozen. Het Filiaaltheater en de Anaphora Foundation delen een geldbedrag van 3.000 euro. De prijs is bedoeld voor organisaties in de stad die toegankelijk en inclusief zijn. Het filiaal maakt voorstellingen voor scholen in het speciaal onderwijs. En Anaphora organiseert cursussen en zorgt dat bewoners bij elkaar worden gebracht. Ook zijn er voorstellingen en lezingen. Het weer dan nog. Vanavond valt er nog een bui. Vannacht is het overwegend droog bij ongeveer 9 graden. Morgen wordt een bewolkte dag met regen. En bij een stevige wind wordt het maximaal 16 graden.
0: Bingo non-stop.

0: zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een Utrechter van 21 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van de Utrechter, die ook in de auto zat, overleefde het ongeluk niet. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van cannabis en lachgas, maar de rechter zegt dat dat niet te bewijzen is. Daarom valt de straf een stuk lager uit dan de 4 jaar cel die het OM eiste. Naast de taakstraf heeft de Utrechter ook een voorwaardelijke celstraf gekregen en een rijontzegging. In de Vleutense Willibrordkerk is een grote muurschildering tevoorschijn gekomen. Bijzonder, omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. Deze zat verstopt achter het behang. Het is een afbeelding van aartsbisschop Willibrord die een waterput slaat. De kerk laat de schildering nu restaureren. Een bijzondere vondst dus, omdat in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw de hele kerk beschilderd is, later gestuukt en ook behangen. De komende jaren is er jaarlijks 125.000 euro beschikbaar voor cultuur en natuur in Utrecht. Het Karel Nengerman Fonds gaat samenwerken met het Cultuurfonds om culturele organisaties, maar ook natuurprojecten in de provincie te steunen. Het fonds zal de aanvragen van amateurkunst en natuur dicht bij huis vanaf volgend jaar behandelen. De jury van de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht heeft 2 winnaars gekozen. Het Filiaaltheater en de Anaphora Foundation delen een geldbedrag van 3.000 euro. De prijs is bedoeld voor organisaties in de stad die toegankelijk en inclusief zijn. Het filiaal maakt voorstellingen voor scholen in het speciaal onderwijs. En Anaphora organiseert cursussen en zorgt dat bewoners bij elkaar worden gebracht. Ook zijn er voorstellingen en lezingen. Het weer dan nog. Vanavond valt er nog een bui. Vannacht is het overwegend droog bij ongeveer 9 graden. Morgen wordt een bewolkte dag met regen. En bij een stevige wind wordt het maximaal 16 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten-Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een Utrechter van 21 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van de Utrechter, die ook in de auto zat, overleefde het ongeluk niet. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van cannabis en lachgas... maar de rechter zegt dat dat niet te bewijzen is. Daarom valt de straf een stuk lager uit dan de 4 jaar cel die het OM eiste... Naast de taakstraf heeft de Utrechter ook een voorwaardelijke celstraf gekregen en een rijontzegging. In de Vleutense Willibrordkerk is een grote muurschildering tevoorschijn gekomen. Bijzonder, omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. Deze zat verstopt achter het behang. Het is een afbeelding van aartsbisschop Willibrord die een waterput slaat. De kerk laat de schildering nu restaureren. Een bijzondere vondst dus, omdat in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw... de hele kerk beschilderd is, later gestuukt en ook behangen. De komende jaren is er jaarlijks 125.000 euro beschikbaar... voor cultuur en natuur in Utrecht. Het Karel Nengerman Fonds gaat samenwerken met het Cultuurfonds... om culturele organisaties, maar ook natuurprojecten in de provincie te steunen. Het fonds zal de aanvragen van amateurkunst en natuur... dicht bij huis vanaf volgend jaar behandelen. De jury van de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht heeft 2 winnaars gekozen. Het Filiaaltheater en de Anaphora Foundation delen een geldbedrag van 3.000 euro. De prijs is bedoeld voor organisaties in de stad die toegankelijk en inclusief zijn. Het filiaal maakt voorstellingen voor scholen in het speciaal onderwijs. En Anaphora organiseert cursussen en zorgt dat bewoners bij elkaar worden gebracht. Ook zijn er voorstellingen en lezingen. Het weer dan nog. Vanavond valt er nog een bui. Vannacht is het overwegend droog bij ongeveer 9 graden. Morgen wordt een bewolkte dag met regen. En bij een stevige wind wordt het maximaal 16 graden.
0: Bingo non-stop.

0: via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. AVROTROS trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een Utrechter van 21 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van de Utrechter, die ook in de auto zat, overleefde het ongeluk niet. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van cannabis en lachgas, maar de rechter zegt dat dat niet te bewijzen is. Daarom valt de straf een stuk lager uit dan de 4 jaar cel die het OM eiste. Naast de taakstraf heeft de Utrechter ook een voorwaardelijke celstraf gekregen en een rijontzegging. In de Vleutense Willibrordkerk is een grote muurschildering tevoorschijn gekomen. Bijzonder, omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. Deze zat verstopt achter het behang. Het is een afbeelding van aartsbisschop Willibrord die een waterput slaat. De kerk laat de schildering nu restaureren. Een bijzondere vondst dus, omdat in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw de hele kerk beschilderd is, later gestuukt en ook behangen. De komende jaren is er jaarlijks 125.000 euro beschikbaar voor cultuur en natuur in Utrecht. Het Karel Nengerman Fonds gaat samenwerken met het Cultuurfonds om culturele organisaties, maar ook natuurprojecten in de provincie te steunen. Het fonds zal de aanvragen van amateurkunst en natuur dicht bij huis vanaf volgend jaar behandelen. De jury van de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht heeft 2 winnaars gekozen. Het Filiaaltheater en de Anaphora Foundation delen een geldbedrag van 3.000 euro. De prijs is bedoeld voor organisaties in de stad die toegankelijk en inclusief zijn. Het filiaal maakt voorstellingen voor scholen in het speciaal onderwijs. En Anaphora organiseert cursussen en zorgt dat bewoners bij elkaar worden gebracht. Ook zijn er voorstellingen en lezingen. Het weer dan nog. Vanavond valt er nog een bui. Vannacht is het overwegend droog bij ongeveer 9 graden. Morgen wordt een bewolkte dag met regen. En bij een stevige wind wordt het maximaal 16 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vlucht.

0: vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: heb nog lang geen spijt.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma.

0: President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Vier astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Lawrence.

Mike Pieterson, ik kan zo niet verder. Goedenavond, donderdagavond. Nou, ben met Lawrence, gezellig dat je erbij bent. Ik ben er tot 12 uur op jouw favoriete zender Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Dit is John Nest met Vergeef Me.

John West, Vergeef Me Hoorde Je. En dit is Frans Bauer met Marianne Weber met Wat Ik Zou Willen. En zo dadelijk Jaap Reesema met Als Je Voor Me Staat. Wat ik zou willen.

Bob Offenberg met A La Vida Hoadia. Het is 17 over 11. Donderdagavond, goed dat je erbij bent. Daar ben ik met Lawrence op de radio. @Lawrence Nicolaas op Insta, Facebook. Je mag altijd mijn vriend worden of vriendin. Je mag me toevoegen, ik accepteer je. En dan kunnen we altijd even een lijkje uitwisselen met elkaar. Is altijd gezellig. Dus @Lawrence Nicolaas op Insta, @Lawrence Nicolaas op Facebook. Zo dadelijk Raymond Hermans officieel na deze foute moment van Better Off Alone. DJ Jurgen en LSDJ. We'll be right back.

Raymond Hermans, officieel hoorde je. Nou ja, zo dadelijk kreeg ik ook nog de droomcheck van vanavond. Deze donderdagavond. Zelf een suggestie, loris@bingofm.nl. Of stuur hem in met onze Bingo FM app. Kom je op een, nou ja, een hoge stapel terecht. Op dit moment echt een hoge stapel. Trek hem eruit, dan hoor je zo dadelijk jouw plaat op de radio. Er waren

compleet. Met wat je doet, vul jij mij aan. Als ik je lippen zachtjes kus, houdt alles op te bestaan. Zo verandert

0: even wachten. Na Vincent, kom erbij. Nou, je bent van harte welkom hoor. Tot middernacht, Bingo FM.
1: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch, waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan en wil je me telkens...

0: wachten.
1: Jeffrey Hezen met Even Wachten hoorde je. Los Angeles The Voices met Blijf Veilig Bij Mij krijgen ze dadelijk na Justin De Wild. Dit is Voorlopig.

Los Angeles Divorces, blijf veilig bij mij, hoor je. John West nu, hier in de Ben Lawrence, donderdagavond. Gezellig dat je erbij bent. Nog, een kwartiertje ben ik bij je op de radio, op Bingo FM. Carmel, zo dadelijk slaaptekort, na John de Bever.

Nelle met Jade Lawrence, kent mij. Het is tijd om afscheid te nemen. Tot zover. Dankjewel voor het luisteren. Ik sluit af met Drukwerk, Sylvia's moeder. Morgen ben ik er uiteraard weer met de vrijdageditie van de Bed Met Orange. Slaap lekker en ik zeg welterusten. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS.

0: volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.